Het afgelopen halve uur hoorde u muziek uit de film Barbarella, die werd gecomponeerd door Charles Fox en Bob Crewe en werd uitgevoerd door de Bob Crewe Generation Orchestra. De liedjes werden gezongen door The Glitterhouse en Bob Crewe en ook door The Young Lovers. Het programma Ongehoorde Scores wordt voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 53 in de reeks Jazz in de Film. En een vijfde aflevering over Leonard Bernstein, Amerikaans componist die leefde van 1918 tot 1990. In 1959 komt zijn balletmuziek uit West Side Story in een choreografie van Jerome Robbins. Muziek dus uit West Side Story. Hier is een theaterorkest onder leiding van Robert Prince.

Uit 1959 deze balletmuziek uit West Side Story door een theaterorkest onder leiding van Robert Prince. Filmmuziek van Leonard Bernstein in The Sound of Movies. En 1963 nu, Alfred Drake en Roberta Peters, zij zingen Leonard Bernstein in songs uit On the Town, West Side Story, Candide en Wonderful Town. Met verder ook de Ray Charles Singers en Enoch Light en zijn orkest.

U hoort een studioorkest met Piero Piccioni op de bok en ook achter de piano. U hoorde muziek uit Le Témoin uit 1978. Daarmee besluiten we deze Sound of Movies, Jazz in de Film. Een programma dat wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

0: U luistert naar de Concertzender, waar we verder gaan met het programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 49, met filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en hij overleed in 1994 in New York. Zijn eerste scores schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met de dag van vandaag gebruikt in allerlei films en televisieseries. Deze keer zijn song Three Coins in a Fountain en scores voor de film It Happened in Brooklyn en Anchors Away. En met die laatste uit 1945 beginnen we. Teksten van Sammy Kahn met zang van Gene Kelly en Frank Sinatra. En u hoort een studioorkest onder leiding van George Strull.
1: We hate to leave, yeah, we hate to leave. But when they give you leave, you gotta leave. Oh, our hearts bleed for all of you guys on board.
2: But right now, sympathy's a thing we can't afford.

0: En dat waren scores uit de film Anchors Away uit 1945 met teksten van Sammy Kahn, zang van Gene Kelly en Frank Sinatra en een studioorkest onder leiding van George Stoll. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. De volgende is van de film It Happened in Brooklyn uit 1947. Zang Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano. En wederom een studioorkest, maar dit keer onder leiding van Johnny Green.
1: You mind if I give you a small rundown?
2: No, not at all. Sit down.

En deze filmmuziek was afkomstig van It Happened in Brooklyn, een film uit 1947, met zang van Frank Sinatra, Jimmy Durant, Bobby Long, de Starlighters en Andre Previn piano, samen met een studioorkest onder leiden van Johnny Green. En u luistert, want u blijft luisteren naar filmmuziek, van Julie Stein. Songs uit Three Coins in the Fountain uit 1954 hoort u nu op tekst van Sammy Kahn met zang van Frank Sinatra en een studioorkest, dit keer onder leiding van Nelson Riddle.

Nelson Riddle dirigeerde een studioorkest. U hoorde zang van Frank Sinatra met Song uit Three Coins in the Fountain uit 1954 op tekst van Sammy Kahn. Muziek dus Julie Stein. Song, Three Coins in the Fountain. Daarmee gaan we verder. Zoals bewerkt in de filmscore door Victor Jung in 1954. En hij dirigeert ook een studioorkest.

En dat was tot besluit het National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly met twee ouvertures, Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962. En zo heeft u in deze aflevering van The Sound of Movies geluisterd naar filmmuziek van Judy Steyn, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies, ons filmmuziekprogramma. Vandaag met filmmuziek van Engelse componisten uit een 24-cd-box met Engelse muziek. Een en ander gedirigeerd door Sir Charles Groves. Muziek van onder meer William Walton en ter opening muziek van Eric Coates, The Dam Busters March. Hier is de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves.

filmmuziek van Eric Coates. Dit was The Dam Busters March. Hetzelfde orkest gaat verder met muziek van Sir William Walton, Spitfire, Prelude en Fugue, Royal Liverpool Philharmonic.

U luistert bij de Concertzender naar The Sound of Movies, filmmuziek van Engelse componisten. Nog meer muziek van William Walton, Richard III. Ook nu weer door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, onder leiding van Sir Charles Groves.

Muziek van William Walton, Richard III, filmmuziek. En ook het volgende is van William Walton uit de film Hamlet, het stuk Hamlet en Ophelia.

Dat was veel muziek van William Walton voor Hamlet door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Charles Groves. Hetzelfde orkest nu in andere filmmuziek van Walton, Henry V.

Filmmuziek van William Walton, Henry V, Hendrik V. Ook dit weer door de Royal Liverpool Philharmonic. En dan tenslotte in dit programma de Sound of Movies bij de Concertzender. Muziek van Kenneth Elford, ook filmmuziek. On the Quarter Deck, een mars.

In ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, vandaag filmmuziek van alleen Engelse componisten. Genomen uit een 24 cd-box met Engelse muziek, gedirigeerd door Sir Charles Groves. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 57 in de serie Jazz in de Film. Met een achtste deel over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. En vandaag Rodgers en Hart in andermans uitvoeringen. Frank Sinatra wordt straks begeleid door een studioorkest. Hij zingt verschillende theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Zoals It's Easy to Remember, My Funny Valentine en It Never Entered My Mind.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939 met My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

Muziek uit de theater- en filmmusical uit 1949, South Pacific. Deze keer in een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. The Sound of Movies bij de Concertzender. Bedankt aan Kees Hoogenberg.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Vandaag aflevering 57 in de serie Jazz in de Film. Met een achtste deel over de Amerikaanse componist Richard Rodgers. En vandaag Rodgers and Hart in andermans uitvoeringen. Frank Sinatra wordt straks begeleid door een studioorkest. Hij zingt verschillende theater, musical en filmsongs van Rodgers and Hart. Zoals It's Easy to Remember, My Funny Valentine en It Never Entered My Mind.

Frank Sinatra, begeleid door een studioorkest met onder meer It's Easy to Remember, Glad to be Unhappy en tenslotte Blue Moon. Diverse theater, musical en filmsongs van Rodgers en Hart. Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender met Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Nu Frederica von Stade. Zij zingt ook verschillende filmsongs van Richard Rodgers en Lawrence Hart. Uit de film Babes in Arms uit 1939, My Funny Valentine en Where or When. En dan uit 1940 uit Too Many Girls. I Didn't Know What Time It Was, Love Never Went to College and You're Nearer. Frederica von Stade samen met de London Symphony en Ambrosian Chorus onder leiding van John McGlynn.

Dat was Frederica von Stade met muziek uit verschillende filmsongs van Rodgers en Hart. Dan nu het thema Lover, zoals door Alfred Newman gearrangeerd voor de film The Pleasure of His Company, film uit 1961. Oorspronkelijke tekst is van Lawrence Hart. Hier is het studioorkest onder leiding van Alfred Newman.

Het thema Lover van en door Alfred Newman met een studioorkest. Je luistert in het uur naar filmmuziek van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. En dan nu het thema My Favorite Things uit The Sound of Music uit 1959 door John Coltrane, zoals gebruikt in de film Shame uit 2011.

Dit is The Sound of Movies bij de Concertzender. Filmmuziek vandaag van Richard Rodgers in andermans uitvoeringen. Vandaag gaat het over South Pacific. En dan nu een uitvoering van Les Brown and His Band of Renown. Gearrangeerd door Les Brown, Sonny Burke, Don Buckley, Frank Comstock, Billy May, Jay Hill en Wes Hensel. South Pacific.

U heeft geluisterd naar de soundtrack van Billy Rose's Jumbo, een romantische musical van Charles Walters uit 1962. De muziek was van Richard Rodgers en de teksten van Lawrence Hart. Kees Hoogenberg stelde deze The Sound of Movies voor de concertzender samen.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. We beginnen met aflevering 1 over de score van de Amerikaanse componist Jerry Goldsmith. Hij leefde van 1929 tot 2004 en hij schreef de score voor Alien, een sci-fi thriller van Ridley Scott uit 1979. Jerry Goldsmith won er de Anthony Asquith Award for Film Music mee. Deze keer Demonstration Excerpts, uitgevoerd door de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Lionel Newman. Goldsmith zat zelf vanwege de geluidseffecten in de mixing booth. Zijn main title theme is niet in de film te horen, maar wel op de door Jerry Goldsmith geproduceerde soundtrack LP opgenomen.

Op de concertzender is het weer tijd voor The Sound of Movies. En we zijn toe aan aflevering 44 in de reeks Jazz in de Film. En daarvan dan weer deel 3 met composities van Alfred Newman. We beginnen met de muziek die hij componeerde voor Take Care of My Little Girl. Een filmdrama van Jean Negulesco uit 1951 over het studentenleven op de campus. Met onder andere Mitchie Gaynor in een van de hoofdrollen. Het studioorkest staat onder leiding van de componist zelf, Alfred Newman.

U luistert naar filmmuziek van Alfred Newman. The Pleasure of His Company is een komedie uit 1961 van regisseur George Seaton met Fred Astaire, Lily Palmer en Debbie Reynolds in de hoofdrollen. Het verhaal van een debutante die met een ranch-eigenaar trouwt. Alfred Newman dirigeert wederom het studioorkest in de muziek die hij schreef voor The Pleasure of His Company.

U hoorde het Oscar Peterson trio, bestaande uit Oscar Peterson uiteraard achter de piano, de bas, Ray Brown en drums, Ed Thigpen. Ze speelden de West Side Story dus in een versie van het Oscar Peterson trio, een opname van 1962. Muziek van Leonard Bernstein, want die staat centraal in deze Sound of Movies. Tot zover deze aflevering, samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenbirk.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 51 in de serie Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918, hij stierf in 1990. Hij schreef muziek voor Wonderful Town, een televisiemusical uit 1958, op teksten van Betty Comden en Adolph Green. De zangers van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin, Jordan Bentley en het studioorkest dat u gaat horen staat onder leiding van Leeman Engel.

En dat was muziek geschreven door Leonard Bernstein voor de televisiemusical uit 1958, Wonderful Town, teksten van Betty Comden en Adolph Green. U hoorde zang van Rosalind Russell, Jacqueline McKeever, Sidney Chaplin en Jordan Bentley en een studioorkest onder leiding van Leeman Engel. Dan gaan we verder met muziek, ook gecomponeerd dus door Bernstein, Prelude, Fuga en Riffs, gecomponeerd tussen 1949 en 1952 voor klarinetist Woody Herman, maar nooit door hem uitgevoerd en vervolgens door Bernstein bewerkt als courtroom bijlay voor de Broadway musical A Wonderful Town. Maar in 1952 werd het daarin slechts gedeeltelijk gebruikt. Ten slotte kon het in zijn geheel gepresenteerd worden in What is Jazz? En dat was een televisieshow uit 1955. Luistert u naar Benny Goodman op klarinet, Columbia Jazz Combo onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1955.

Ook dit is muziek van Julie Stein, Ruggles of Redcap, een televisieuitzending uit 1957. Met zang van onder meer Michael Redford en Peter Lawford, de Buster Davis Choir en een studioorkest onder leiding van Buddy Bragman. In ons programma The Sound of Movies en de serie Jazz in de Film. Samenstelling voor de concertzender Kees Hoogenbeek.

En deze tune betekent weer een nieuwe aflevering van The Sound of Movies bij de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar aflevering 50 in de reeks Jazz in de Film met filmmuziek van de Amerikaanse componist Leonard Bernstein. Hij leefde van 1918 tot 1990. On the Town, een romantisch muzikale comedy van Stanley Donen en Gene Kelly uit 1949. De teksten zijn geschreven door Olive Green en Betty Comden. En de score bevat ook de songs Prehistoric Man, Main Street, You're Awful en Count on Me, gecomponeerd door Roger Edens. En u hoort de zang van de hoofdrolspelers Frank Sinatra, Gene Kelly, Julius, Manchin, Bern Hoffman. En zij worden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton.

0: do we appreciate.
1: En dat was zang door de hoofdrolspelers van de film Under Town uit 1949. Frank Sinatra, Gene Kelly, Jules Manchin, Bern Hoffman. En ze werden begeleid door een studioorkest onder leiding van Lenny Hayton. Muziek dus van componist Leonard Bernstein. En daarmee gaan we verder. 3 dance episodes from Under Town door de New Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. In een opname uit 1964.

En dat was tot besluit van deze aflevering van The Sound of Movies, gewijd aan muziek van componist Leonard Bernstein. De New York Philharmonic, onder leiding van de componist zelf in een opname uit 1964 met Three Dance Episodes from On the Town. Het programma werd samengesteld door Kees Hogeveen.

Muziek staat centraal bij de concertzender 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat alles dankzij de nieuwe concertzender Radio App. Voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek. Alles is handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Want dat is de kracht van de concertzender Radio App. U kunt hem nu gratis downloaden via Google Play of App Store.

En dat waren tot besluit van deze Sound of Movies, twee ouvertures. De eerste was Bells Are Ringing uit 1960 en Gypsy uit 1962 was de tweede. Filmmuziek van Judy Steen, uitgevoerd door de National Symphony Orchestra onder leiding van Jack Everly. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenberg.

Bij de concertzender hebben we de film gestart en dat betekent dat u kunt gaan luisteren naar The Sound of Movies. Vandaag is dat muziek uit de film The Wonderful World of the Brothers Grimm. En de muziek is van de Amerikaanse componist Leigh Harline. Hij leefde van 1907 tot 1969. Het is een biografische film over de Deense broers Wilhelm en Jacob Grimm. De regisseurs van de film zijn Henry Levin en George Pal. Het MGM Studio Orkest vertolkt de soundtrack.

Dit is de Concertzender met ons programma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, aflevering 47, met filmscores van de Engelse componist Julie Stein. Hij werd in 1905 in Londen geboren en hij overleed in 1994 in New York. Zijn eerste score schreef hij in 1927 en zijn muziek wordt tot en met vandaag de dag gebruikt in allerlei films en tv-series. We laten in deze aflevering van The Sound of Movies muziek van hem horen uit twee films en een theatermusical. Om te beginnen Step Lively uit 1944. De teksten zijn van Sammy Kahn en u hoort onder andere Frank Sinatra. En dat allemaal samen met het RKO Radio Symphony Orchestra onder leiding van Konstantin Bakalejnikov. Het is een Amerikaanse musicalfilm. Een groep repeteert in een penthouse suite van een hotel. En iemand heeft daar geld voor geïnvesteerd. En als hij verhaal komt halen, blijkt alles in een chaos te verlopen. Uit 1944.

U luistert naar muziek uit de film Step Lively. Nou is dit een live radioprogramma en we doen nog ouderwets vanavond en deze middag met vinyl. Dus de technicus draait nu de grote grammofoonplaat om en zet de naald er weer boven. En we gaan weer gewoon verder met de rest van de muziek uit de film Step Lively.

That's All, zongen ze. Nou, u hoorde het filmmuziek van Judy Stein uit de musical film Step Lively uit 1944. Er zijn toen songs gemaakt die het niet hebben gehaald, zoals je dan zegt. Songs die niet werden gebruikt in de film. Daar laat ik u graag toch nog twee van horen. Frank Sinatra zingt samen met Gloria De Haven twee songs, twee ongebruikte songs uit de film Step Lively.

It's only money, it's only gold, zongen ze. U luistert naar filmmuziek van Julie Stein. Drie songs uit de film Double Dynamite. Frank Sinatra, Groucho Marx en Jane Russell. Nog meer muziek van Julie Stein. Theatermusical High Button Shoes uit 1947. Gaat er een heleboel nummers uit horen. En u zal ook heel veel herkennen, want er zit ook bewerking in. Bijvoorbeeld in de Tribute to Jerome Robbins. Daar hoort u muziek terug van Leonard Bernstein, van Stephen Sondheim, Jerry Bock en Moose Charlap. Alles gespeeld door de Boston Pops Orchestra onder leiding van John Williams.

In dit programma The Sound of Movies zijn we heerlijk bezig geweest met grammofoonplaten omdraaien, rechtzetten, de naald erboven. En dat allemaal om u filmmuziek te laten horen, gecomponeerd door Julie Stein. Dit programma, The Sound of Movies, werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hoogenberg.

deze tune kunt u weer gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 295ste keer aandacht voor jazz in de film en daarbinnen voor de 31ste keer aandacht voor de componist Piero Piccioni. Het boek La Dama Commedia is de spreekwoordelijke roman uit de periode van de romantiek. In 1848 romantiseerde Alexander Dumas junior in zijn boek de tragische geschiedenis van een volksmeisje uit Normandië dat als courtisane in Parijs roem vergaarde bij aristocraten en kunstenaars. En daar bezweek ze al op haar 23ste aan de TBC. En deze tuberculose velde haar een half jaar voordat ze door de roman van Dumas onsterfelijk zou worden. Het verhaal van de dure prostituee zorgde voor een schandaal, ook in de toneelbewerkingen of als opera. La Traviata van Verdi werd in 1853 dus ook met zulke gemengde gevoelens ontvangen. En in 1912 werd het boek voor het eerst verfilmd met Sarah Bernhardt in de titelrol en ze zouden nog tientallen verfilmingen volgen. In het Engels heette La Dame aux Commedia veelal Camille, naar de bloem Camellia Japonica. In de zwijgende film Camille uit 1921 speelt Rudolf Valentino de jonge man Armand Duval. En dat is dus de jonge man die verliefd wordt op de donkerharige schoonheid. En niet voor niets heeft deze Armand Duval dezelfde initialen als Alexander Dumas. De schrijver zelf namelijk was in zijn jeugd als een blok gevallen voor deze dame. Het dramatische verhaal is ook overgezet naar de moderne tijd, waarin er minder problemen werden verwacht met de censuur. De Amerikaanse regisseur Radley Metzger had naam gemaakt in de porno-industrie voordat hij zich, medio jaren 60 was dat, ging richten op het importeren van kunstzinnige erotische speelfilms uit Scandinavië. En zo kwam hij op het idee dat hij ook dit soort films zelf kon maken. Met zijn sterke gevoel voor belichting, chique locaties en spannende mise-en-scènes kwam hij in Italië terecht. En daar draaide Metzger in 1969 een nog verder geërotiseerde versie van La Dame aux Commedia met de Engelse titel Camille 2000. Het verhaal wordt hierin weer verteld vanuit de hoofdpersoon, de jongeman Armand Duval, een rol in dit geval van Nino Castelnuovo. En de dame heet ook weer Marguerite Gauthier, gespeeld door de Française Danielle Gobert. In de vrijgevochten jaren 60 is zij verslaafd aan seks en aan geld. Nieuw aan deze versie is dat ze nu verliefd wordt op de knappe zoon van een industrieel in Rome. En de argwanende dominante vader van die jongen is er de oorzaak van dat de prostituee sterft aan een overdosis drugs. De score bij Camille 2000 is een kolfje naar de hand van Piero Piccioni. De lange titelrol begint met een romantisch liefdesthema, maar gaat over in muziek die past bij alle woeste orgies in de dure villa van de Gaul Girl. Piccioni was een meester in het componeren van achtergrondmuziek die door de instrumentatie, in dit geval van Hammondorgel, elektrische gitaar en staccato bespeelde saxofoons, tragiek en onheil laat doorklinken. En de score van Camille 2000 die werd gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componist zelf.

U hoorde de score voor Camille 2000, gearrangeerd en ook gedirigeerd door de componisten. We hebben het over Piero Piccioni uiteraard. En ter aanvulling draaien we nog een toepasselijk voorbeeld van een Piccioni-compositie die als cocktailmuziek een eigen leven is gaan leiden. Voor de komedie Il Diavolo schreef Piero Piccioni in 1963 een themaatje dat hoofdrolspeler Alberto Sordi begeleidt op zijn zakenreis naar Zweden. De zakenman gaat naar het moderne land om bont in te kopen, maar fantaseert eigenlijk meer over seks met vrijzinnige Zweedse vrouwen. In oktober vorig jaar heeft u hiervan de gehele soundtrack kunnen horen van deze film dus. In 1965 neemt klarinetist Acker Bilk het hoofdthema op onder de titel die de film in de Verenigde Staten kreeg, namelijk Too Bad or Not Too Bad. En voor de zekerheid vertel ik het dan maar even, bad met een E in dit geval. Hij zette het op zijn LP Great Themes from Great European Movies en voerde het uit met de Lion Young String Chorale onder zijn artiestennaam Mr. Acker Bilk. De Engelsman Bernard Stanley Bilk tooide zich namelijk altijd met sikje, gestreept vest en bolhoed als een doortastende heer. En de bijnaam Acker betekent eigenlijk in de straattaal kameraad. Dit weerhield hem overigens niet van ondeugende anseneringen, waarbij hij met zijn basklarinet mooie flappers te lijf ging. En flappers zijn jonge vrouwen met bobkapsel uit de Dixieland-tijd.

U hoort het thema dat Piccioni schreef voor Il Diavolo. Tot zover deze Sound of Movies, Jazz in de Film met werk van Piero Piccioni. Samengesteld is dit programma door Kees Hoogenberg. MUZIEK

En met deze tune kan het niet missen. We zijn bij de Concertzender toe aan een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 45 in de reeks Jazz in de film. Dit keer voor de vierde maal gewijd aan Alfred Newman. How to Marry a Millionaire, een romantische komedie van Jean Negulesco uit 1953 met de

En het was een studioorkest onder leiding van Alfred Newman. Muziek afkomstig van de film How to Marry a Millionaire, een romantische comedy van Jean Negulesco uit 1953. Met beroemde actrices als Marilyn Monroe, Betty Grable en Ron Bacall. Gaan we verder met de muziek van Alfred Newman. Als aanvulling volgen er nog twee thema's uit beroemde scores van Alfred Newman. Thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. Henry Mancini en his big band hoort u en het jazzarrangement stamt van Henry Mancini.

En als u deze scores herkende, ze waren uit het thema Conquest uit de avonturenfilm Captain from Castile uit 1947. U hoorde Henry Mancini en his Big Band. En Henry Mancini heeft zelf ook het arrangement gemaakt. Gaan we nog naar een thema uit de film A Certain Smile uit 1958. U hoort een studioorkest.

Een studioorkest speelde het thema uit de film A Certain Smile. 1958 is deze film gemaakt. En tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, samengesteld hier door Kees Hoogenberg.

Welkom bij de Concertzender. Aflevering 43 in de reeks Jazz in de Film. Met daarin alweer het derde programma over de componist David Rexon. David Rexon die leefde van 1912 tot 2004. Hij studeerde onder andere bij Arnold Schoenberg. En hij was een bijzonder goede vriend van George Gershwin. En speelde later met Benny Goodman en zijn orkest. David Rexon componeerde voor meer dan 100 films, tekenfilms en tv-series. U kunt nu luisteren naar, en let wel, een grammofoonplaat. Een echte oude LP. En de technicus zit al handen wrijvend achter de draaitafel om dit mooi voor u te laten horen. Force of Evil, zo heet de film. Een film noir van Abraham Polonsky uit 1948.

U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. Dat was muziek uit de film Cabin in the Sky uit 1943. U hoorde onder andere de sterren Ethel Waters, Louis Armstrong en Lena Horne. We gaan verder met de titelsong uit de film Stormy Weather uit 1942. De tekst is van Ted Kohler en het wordt gezongen door Lena Horne.

0: A time.
1: Dat was Lena Horne. Ze zong Stormy Weather uit de gelijknamige film uit 1943. U luistert naar filmmuziek van Harold Arlen. We gaan verder met diverse filmsongs met zang van sopraan Judy Kay. We beginnen met Fancy Free op een tekst van Johnny Mercer. Dan gaan we verder met Green Light Ahead, geschreven voor, maar niet gebruikt in de film A Star is Born uit 1954. De tekst is van Ira Gershwin. Dan hoort u Sing My Heart uit de film Love Affair uit 1939 op een tekst van Ted Kohler. En tenslotte hoort u God's Country, geschreven in 1937, maar pas gebruikt in de film Babes in Arms uit 1939. De tekst komt van Yip Harburg. U hoort de sopraan Judy Kay met Peter Howard op piano.

U hoorde verschillende filmsongs van Harold Arlen, gezongen door de sopraan Judy Kay. We gaan verder met de American Negro Suite, een cyclus van 6 liederen. Four Spirituals, A Dream and a Lullaby. Het is een stuk uit 1941 dat ergens doet denken aan Porky en Bess, waarin ook gospel-elementen als kunstlied werden gepresenteerd. Het libretto is van Ted Kohler, met sopraan Judy Kay, Peter Howard op piano en de Premier Gospel Quartet.